krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

ze zielen. Els en die op mij, hoe die op het schip en jongens de bibbe vrij. Scoot ze zielen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maken zelf. Want er lijkt wat in de wieg, het is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je, want ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier kunnen binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben mis.

Oh, had ik maar water pakken. Ik trof een meid een spetter van een ding. Ik dacht dit vrouw wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei wat doos waren voor de tost. Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook nog één bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, een kanarie, hoor. Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sluipen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zo dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Want

Oh, had ik mijn waterpokken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kom. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon.

eet er lekker van. Dankjewel.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is vier voeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en Jij Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: Het wieën lette simmerjoen. De lof begon te kleurjen. Doet ik een oude hippie zeg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: You're coming along.
1: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

tickets anymore.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede moment. Ja, ik moest even, ja, die wat in de waarde, ik miste even de intro. Nou ja, toen maar de eerder dus nou wel, maar fijn, dat hij toch wel mooi vers in de opening. De zomerzon, ja, en die eerder weer. En ja, het zoejoelt wat kouder worden dan juster. Nou, dat hopen we dan maar het is hier en dan loopt nog nooit zo heat twist. De temperatuur zit hier op 29 graden. Dat is eigenlijk hier dus wel aan een benauwde kant, lig het samen even zitten. Maar ik draai daar even de Frisianen mix intro naar even. Maar dan geven we even het wetter op. Maar de trio, de mixes, want die hing je maar het anker in het wetter.
1: Hier is koude mijn piraatje, brengt voor Els een aardeplaatje, keert voor Els in het rond.
0: De Frisianenmix op Radio Spannenburg. Nou de eerste oren.

als maar denken om zijn schip. En soms dwalen zijn gedachten naar zijn kinderen ver van hier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier. Alweer een boei, alweer een brug, alweer een pier.

O'Carroll van Neil Sedaka. Je hebt dat tenminste. Sedaka. Ik vreemde de naam, maar het doet er net aan. O'Carroll, het is een mooi festje. En het weer het festje dat we voor een eerste fysiekje. En dat eerste fysiekje is van Engelbert Humperdinck. Maar de titel Release Me. En het is onverricht door Jannie Brandsma van de Jouwer. Goedemorgen, Jannie. Ik denk dat het van de radio is wel lekker is te luisteren natuurlijk, ja. Maar wat heb ik er een vreemde echo in? Eigenlijk jij dat net zo. Nou ja, doen we de hele echo. Nou, maakt het niet uit. Engelbert Humperdinck, je redt er maar Release Me.

Prachtig mooie polka. De Strasser-polka, wie dit, van de Meijerhoofder. Ja, maar het is natuurlijk veel te warm om te doen zien. Ja, nou, dan beginnen we er net al. Maar misschien hebben we het al wel niet, maak het ik het uit. Dan gaan we gewoon verder met Heino. En hij zingt in combinatie met Freddie Quinn. Ze hebben het over zo'n dag, zo wonderschön wie heute.

Ja, Karolientje. Dus dat, ik denk net dat mijn Karolientje mooi luistert. Die zit ergens in Drenthe op de camping. Maar dit weerwillige Alberti, prachtig mooi vestje. En ja, dan zit je wat bij de romantiek. En het volgende vestje gaat door de romantiek. En dat bracht door de groep Samar. En die komen uit de Hoske.

Nou, die Rosemarie even blij natuurlijk. Ja, het zal maar CS jongen worden. Het weer de groep Monopoly die dat bracht, Rosemarie, Polka. Ja, de mensen die... Met een heel soort mensen die hebben misschien verzoend. Die files alle richting het zuiden, naar Spanje en naar Frankrijk. Met al die branden binnen en dan gaan ze heen naar vakantie. Nou, ze zitten net aan de luchthaven, denk ik. Want er is nog gieter dan hier. En hier wordt het hier trouwens kouder dan juster. En morgen wordt het nog kouder. En ja, eigenlijk, ja, dan wordt het eigenlijk echt koud. Oremon, dan zitten we bij de 20 graden. Dan denk je, nou, moet het nou zijn hier? Nou... Waar zit ze even nou? Maar dan ben ik een soort die ben wat omheen ging. En die zitten misschien wel bij de eiland. Want daar heb je altijd een beetje wien van zee. Daar is het misschien best uit te houden. Nou, er is een festje van de West Atletes, jongens. En dat kijken we natuurlijk alle jaren voor moois, jongen. Het is een prachtig mooie titel. Maar de titel West, Zuidwest van Ameland.

Nou, die wildzie van PS's. En dan denk je, ja, de groep, je denkt wildzie van PS's. Dan zal hij daar wel echt wel komen. Dit PS's modder gaat of zo. Maar dat is net helemaal weer, want de groep, dat weer squalmasters. Drie squalmasters uit de Reduzem. Die zongen dit feske. Dan geven we gewoon via de mijn oren. Hele bekende jongen, dat is vader Abraham. En hij had ik een heel showorkest achter de man. Of tenminste, die het mooi doggen. Hij zong er gewoon bij natuurlijk. Maar de titel Ai Ai Don José. Maar dat is net helemaal weer, want het is een instrumentaaltje, zeg ik. Nou ja, het is wat.

Dat jij er wel een beetje feestmuziek. Nou, het past dan mooi bij de komende weken, want het begint sneun. Nou, op 8 augustus. Want mooi 15 augustus, dat is een hele week lang, is het de jaarlijkse feestweek hier in Balk. 8 dagen lang binnen de sportieve activiteiten, bennenprogramma's en de traditionele onderdelen. Ja, helemaal verspreid terug het dorp heen. Het volledige programma kan je me dus wel even opzoeken. Dat de feest van de hele feestweek is te vinden op feestweekbalk.nl. Nou, misschien is er ook wel ergens een tenten. En misschien kan je er ook wel doen. Misschien wel polka doen in die tenten. En de Schintaler hebben een festje met die titel.

Nee, dus. Ik ga eigenlijk wel dat er even trot aan. Nou, het is ook net zo slim natuurlijk, maar dan wordt het even stil als je niks is. Want ik wil even een marsje draaien. Dan werd wat gauw eens vregen om een mars. Ik denk, draai even en zie ik even een marsje op. En ik geef je een vond. Dat is de Army of the Nile. En dat werd je gebracht door de Rijks... de politiekapel, de Rijks van de Rijkspolitie. Nou, ik weet niet dat dat nou verschil maakt, de dwarspolitie en de Rijkspolitie. Maar ze hebben het allebei de betekent moeilijk. Maar dit is het leger dus van de Nile.

Ja, reactie. Ja. Nou, Katrines, ja. Katrines zei, ja, hier het Katrines. Nou, ik zei, wat is dat? Ja, hij zei, doe maar, die dwarspolitie, dat besteedt hem helemaal niet meer. Nee, ik zei, dat is eigenlijk, ik zei, dat is tegelijk gewoon. Maar is dat nou slim? Nou ja, hij zei, ik vind het eigenlijk wel slim. Vroeger in elk dorp gingen een paar polities. En die stonden dan op die fietsen naar het dorp of zo rond naar de fiets. Maar je daar is de politie en moest nou hier in, bij u in deze gemeente, dan moest naar de Heerenveen bellen. En in Zuidwest moest naar Snits bellen. En voor de rest, ja, daar rieden ze wat in auto's om. Nou ja, van dat is, ik zei, ik weet niet wat het beste is, maar het is voor mooi dat ze er naar binnen vanzelf. Daar letten we het maar even bij. Dan gaan we naar de stemmingmakers en dan gaat door een liedje, een cafeetje, een klein café.

cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje.

Dat is weer een televisie medley. Billy Vaughan televisie medley dit er. Ja, van Captain Cook. Nee, dat in de zaal. Die zit er nog om te komen. Ja, ja, een beetje dom van mij. You are my sunshine. Jij neemt krijg van Corsana. Het is zo dadelijk tijd. Dus ik sluit even nou mooi een versje dat zo'n beetje krijg. Want hij in tak komt. De derde die instrumentale van Captain Cook. Wat mij betreft is graag gewoon de achterkant van het nijs. Ik geef vierde maar de twaalf uren van de Frisianemix. En ik hoop dat Derek, waar blijft zitten, blijven? Of we zitten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook drie andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Ja, het kleine huis van Jan en Swan. En ik zit veel zijn winterziekje om een versje, want die staat een mooie WhatsApp. Hoi Romke, heb ik even een plaatsje van Onno Loonstra. Ja, maar de titel verkoosje. Ja, ik denk dat het van Skelte is, maar Skelte, jammer jongen. Het is, ik woon Marsten, dus even speciaal even in rond. Hij moest in de rondgeen van Wessel van Gelderen is hij ouder. Maar Wessel de Christen die plaat net, want ik heb hem net en ik ken hem net vinden. Net op YouTube en ik net op dat oude programma. Kan ze gewoon net opkomen. Dus ik kan hem niet vinden. Hij is dan net bekend genomen. Nee, maar dat was natuurlijk wel de bedoeling dat ik hem wat bekend maakte. Maar ik heb het net. Nou, ik heb daar wel een vakantievestje en ik hoop dat dat Wessel daar ik... Ik kwam uit de vetten ken. Weer op vakantie. En dat, de titel, de jongen is Barry Damen. Weer op vakantie.

Dat weer het Alpentrio, maar de titel Avond in de Bergen kwamen ze even langs. En daarvoor Jenjem Skribbelen, Hoeperts. Maar de titel Schöne Barbara, dat weer een instrumentatie. Ja, nou, ik denk dat dat verske weer een vakantie ik wel aardig om ons sloeg. Ik vond het meestal wel een leuke nier. Even over de agenda, want ik zorg dat er wat, heel wat te beleven is de komende dagen. Want het is goed al in Warken morgen gewoon, de Simmermarkten. Een simmermarkt werd er houden op een merk. Tussen 11 en 4 uur in het jaar. Daar kunnen de bezoekers langs de cremers trunen. Op vrijdag 10 augustus in het centrum van Balk is dan een beurt voor zo'n soort merken. Langs de lust en tussen de karakteristieke pan vindt een gezellige simmermarktplak van zingen rond 4 uur. En dan op sneeuw 8 augustus werd in Koudum de laatste editie van het Koudum Simmerfestival houden. Van zingen. Want vrouwen presenteren ondernemersverenigingen en standhouders hun producten en diensten. Er is ook nog een rommelmarkt, maar die is ook in het gebouw van de kerken. Dezelfde dag vindt er in het centrum van Lemmer ik een simmermarktplak. Langs het wetter van de Korte Streek staan dan de marktkremen opgesteld en kunnen bezoekers winkelen terwijl ze genieten van de gezellige sfeer daar. Want het langs de hele, de kolk steden, dat is eigenlijk creme, dat is eigenlijk geweldig. Gezellig. Nou, dan draai ik een gezellig plaatje en dat gaat even over de boerenmeid. En dat is van Jan en Zwaan.

Die kleine stonden aan die borg, wie dat? Je kent hem misschien wel, dat liefste man. Maar het is een Oostenrijker, doe maar. Dan geven we nog even een Oostenrijker, dat is Ronnie. Nou nee, dat is net Ronnie. Hij is John Krekkers Ronnie. Michael Hekjetter. En dat plaatsje, dat is een fysiekje van Jannie Brandsma en die had hem opzocht. Ik denk, nou, die moet maar Romke maar eens even draaien. Nou, dat ken Jannie. De titel van het versje dat u zocht heeft is O Shenador. Nou, dat draai ik natuurlijk even graag. Ik hoop dat iedereen het mooi vindt. En dan natuurlijk helemaal geniet ervan, je ridder.

Nou, ik kan mooi niet weer dat. Driving My Love Away van Grant en Forsyth. Even de waarom, we gaan even naar die oude waarom. Want er staat in de agenda muziek, straataks en gezelligheid tijdens de Jouren Swingt. Nou, doe maar Jouren. Het centrum van de Jouren, dat vormt op 2 augustus het decor van Jouren Swingt. En tijdens het gratis evenement zorgen muzikanten en strutartiesten voor een levendige sfeer in de midstrutten en op de merk. En de bezoekers die kunnen genieten van uiteenrennende muziekoptredens, verrassende acts en een gezellige drocht op de terrassen. Het evenement dat loopt eerlijk een soort publiek en hield als een van de simmerske hichtepunten van Jouren. Nou, Jouren Swingt begint om 12 uur in de middag dus. En het doet het aan de lette oerkes. Dus je kan een ijskoft ervan genieten. Nou, komende vrijdag, zo'n augustus. Nou, ik draai er even in de verske, want ja, daar ben ik vast. Ik was straatzangers. Net de straatzangers, denk ik, die is jongen, maar straatzangers, dat doen we. Je bent de straatzangers, maar wanneer de rozen weer in bloei staan.

Feest in Tirol, dat is wel een van Balkan natuurlijk, ja. Maar in Tirol kan ik heel leuk feest vieren. Jawel, de derde. Ja, als je van Koudum naar je Balk rijdt of van Balk naar Koudum, dan zul je dus zo'n dik zulke mooie buns neer, mijn hert erop. Dat springt en mijn waskouwing. Dat moet die kunnen springen kennen. Met wat om denken, ja. Dan denk je, ach, het zal wel mooi vallen. Maar het binnen schokkende cijfers. Jaarlijks worden er in Friesland staan 1000 rijen omrijden terug auto's. Houden onder wie kan wie het ik wel raak in Appelskeer. En het klinkt wat, wat tegenstrijdig, tegentrijdig wat er uit in het Fries. Maar de vriend genoeg toont het toenemend aantal ongelukken met rijen ik dat het goed gaat met de populatie in Friesland. Ja, er zijn rond het hier 2000 aantal rijen tussen de 3 en de 4000. En intussen stiert het al op zo'n 8500, dus 8500. Ja, dat mooie stijging, maar mooi, maar op het even natuur, maar het leidt ik dus naar problemen. Doe maar, het zal je maar krijgen, zo'n reverauto. De rijden en je auto knapstikken, denk ik. Maar met er misschien wat oud zitten worden, met er wat minder komen, ik weet niet dat dat helpt. Het is ik zo begrutelijk, nou. Zo begrutelijk als zo'n rijden dan onzit, onsjocht en je moet hem dan zitten. Rommie, die jongte van, maar het veske reebruine ogen.

Wat weer een originele fidelen, Laventaler bij ons in Kentnerland. Ja, de Lavent, dat Laventaal dat is in Carinthië dus. Ik geef jullie even op de krant dat de tolen van 13 december weer een dikke festijn is op Alemmer. Misschien ben je dat wel eens vaker geweest, dat is een prachtige gebeuren daar. Ja, maar het zit eronder omdat Wils de Moskeno deer van het dak valt. Let het Lemste Dikkersfestijn dit nou alvast weten. Tolen van 13 december. Nou, ik weet niet dat dat echt is dat de mosken deer van het dak vallen. Dat is mij nou net opvallen. Maar het zou best wijze kennen dat het natuurlijk op een dak leunen niet. Ja, als je in een auto stapt en je pakt de auto beet, dan braai je de vingers. Dus ik had er een schoft in de zin steen. Dat het dak span, kan ik wel eens hiet wijzen. Dan heb ik toch even een soort, ik denk, Dikkersfestijn. Iedereen wat van Dikkers? Nou, niks, ik kan niks vinden. Maar ik heb wel een zanger, die heet ik Dikkers. Jimmy heet er, Jimmy Dikkers. Hij heeft een versje en dat is getiteld May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose. Dat is uit het voeltje van het paradijs op je nose vliegen. Nou, ik heb dat nooit beluisterd, maar ik denk, draai het eens even.

Ja, en dan zie je weer verder op het Leimsternijs. En dan kom ik dan een bijzonder bericht in. En het gaat op Piet Burgers. Ja, en Piet die wie destijds een van de, ja, van de meiwerkers hier bij Radio Spandenburg, Radio Gasteloon. Destijds zei hij zo het oorgang van het Leimsternijs, het lokale station van de Lemmer, dat was fuseerd. Piet Burger die versloeg altijd het voetbal van de Lemmer.

Maar hier van Radio Gastelon, Radio Spanburg letter. Piet Burger. Hij werd, joh, nee, 3 augustus wie het al. 3 augustus is er 100 en, ja, let op, 105 hier worden. Piet, hoi, ik weet niet dat is mijn juist. Ik wil die graag lokvensje. Het is toch geweldig, jongen. Dat staat een halve Bolivia moois. 104 hier. Nou, ik weet niet wat van vestig te verdraaien met, maar ik heb toch maar niet een tocht. Vond ik draai je van het Lemste mannenkoor voor die speciaal voor Piet Burger van de Lemmer. Mooi tiet en jonk tiet.

Ja, nou ja, van de meid die het is wist van Piet en de jonkie dik. Maar het is toch mooi dat hij dat beleven kan. Het is als dit, meisje, ik mag het even afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En ja, ik hoop dat het naar Tjemvest is. Nijwieken hoop ik weer een nijprogramma te brengen. Ik hoop dat we er dan even van binnen. En ik sluit ook mooi visje van de Hegel. En het gaat door de Monte Cristallo. Dat is daar een berg, daar ergens in de Dolomieten. En dat is krijgen binnen drie kristallen naast elkaar. Nou, doe maar. Groetjes en tot de Nijwieke. Hoi, hoi. Doe jong, kom op, kom op, kom op, kom op. Hij doet het net. Nee, doe maar. Nou, het is raar.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: boord op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

kunnen.

0: Sluit ik jou nog een verbond.
1: Ken de reis maar wat betekent.
0: Reis maar te wat betekent.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispel dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Ken ik nou nog vertrouwen. Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

en Egres Al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

naar huis en hellen in een lekker store wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine Regis die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je goed kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen kist in het voorwoord zussen, het is ook heel gewoon. Hoor al dat je komst, heb je een Friese boerzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik ga naar het allereerste kroegje dat daar onder route steer. Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kan. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hie het wet again, het is een vast patroon. Hoor al daar sto komst, heb sto een Friese boerenzoon. In je van het werk, in je van de willen, en er werd je door. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai.

Turk, Eva de Wille en de wet Giroen. Ik weer zien naar Ceylon op een grote boerkerij. Nog een eerst zeg ik op een plak, zo'n brote Friske kei. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijzen ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best eer. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst treft o een Friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet Giroen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet Giroen. Hier voor het werk, hier voor de willen.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmegen.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben niet vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

mooi. Welkom bij Strijktaal Radio. Ja, we zijn in vakantiestemming. Een heleboel mensen zijn al in vakantie. En wij gaan binnenkort ook op vakantie. Dus we maken vandaag nog gewoon een lekkere Strijktaal Radio. Met een heleboel nieuwe nummers. De lekkere gouden ouwe. En van alles gewoon lekker blijven luisteren. Jullie kunnen ook doorgaan met reageren. Maar doe je zelf iets in de Strijktaal, in het dialect of wat dan ook. Laat het ons weten. Strijktaalradio@hotmail.com. Strijktaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, WhatsApp, Signal of al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. En we zijn begonnen met een nummer uit Brabant van Easy Dixie, de frambozenvla. Ja, dit is toch lekker met deze tijd als het wat warm is. Lekker vlaatje erbij, lekker frambozenvlaatje erbij volgens Easy Dixie. Het volgende nummer is er eentje van Meester Martijn. Zijn nieuwste nummer, die is pas geleden gemaakt. Speel mee met Minhead. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondergetekende. Dus gaat er wat mis, komt het helemaal door de computer.

Muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

En dat waren de heino's die hadden dorst, want ze zeiden, kreeg ik nog wat soepen. We gaan even naar Sneek. Dat is de Sneekweek, is er aan. Die is volgens mij is heel geweest, hè. Maar de Keizerskwartet en het Luskoor, die hebben een hele mooi nummer opgemaakt.

0: Streektaal Radio.
1: Geert Plaat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
2: Friese, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
1: En voor Twentenaren, muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp.

En dit was het laatste nummer van Erwin Geels dat hij ook gemaakt heeft. En ook gewoon opgestuurd heeft naar streektaalradio@hotmail.com. Moeilijk woord is dat nog, hè? Streektaalradio@hotmail.com. Als jij dat doet, kom jij ook in streektaalradio. Gewoon Bram uit Friesland. Een tijdje geleden heeft hij ook een nummer gemaakt. Volgens mij was het iets met fietsen of zoiets dergelijks. Ik weet het helemaal niet meer. Moet ik eens even uitzoeken. Maar nou heeft hij een nummer gemaakt over de broek waarin hij altijd loopt. Een tunenbroek of een tuinbroek. Ons Bram, gewoon.

En dit was Quante Hippe. Dat is heel vervelend, want ze had helemaal geen tijd om te poepen. Geen toet om te poepen. Het is toch wat. Nou ja, we moesten een beetje tijd maken. Ga even naar Zuid-Afrika. WGNL, opgestuurd naar Streektaal Radio. Het Hotmail.com, de nieuwste single van Tom.

Ja, de Dutch Boys zijn op de trekker onderweg naar de Costa del Sol. Ik weet niet precies hoe lang ze er nog over doen voordat ze er zijn. Ze zijn 3 weken geleden zijn ze vertrokken met de trekker. Als ze de Alpen over zijn, de Pyreneeën over zijn, voordat ze in de Costa del Sol zijn. Nou, ik weet het niet. We zien het vanzelf wel. Dat was de nieuwste dus van de Dutch Boys. Als ze er zijn, hebben gezegd, dan bellen ze even op en dan laten we het gewoon weten. Nelleke Honig, ze komt uit, volgens mij uit Groningen. Ja, ze komt uit Groningen. Haar nieuwste single, Bist ein Light.

0: Thuis, in de auto of op je werk. Wij helpen je de dag door deze zomer met Ben Nijkamp.
1: Je moet er vast aan wennen. Het verkeer dat hij nog hangt. En er is ook nog geen stadion. En

dat ik het zeg. Daar hoor eigenlijk een bord bij mee, door het lopende weg. Hier is het einde van de wereld, drie nooit harder dan zijn twee. En als je te let rent, dan vlieg je in de zee.

ik bevolkt. En er wonen er best wel veel. En als ze niet eenmaal komen, dan staat er straks een moskee. En welkom in Zeeland. Ik vind het allemaal best, maar de meeste blijven hangen.

dit was weer een iets andere streektaalmuziek dan we gewend zijn. Ik heb al vaker gezegd. Maar ook dat soort streektaalmuziek draaien we gewoon. Uit Zeeland, Dingeman, een visser. En ik wil nog even alle luisteraars bij Zeeuws FM van harte welkom heten bij Streektaal Radio. Elke week op deze tijd, op deze zender, Streektaal Radio. Dus niks aan veranderen. Staan laten dat ding op deze zender. En dan hoor je volgende week dezelfde tijd bij Streektaal Radio. En ook jullie kunnen plaatjes, verzoekjes en dergelijke aanvragen via Streektaal Radio. @hotmail.com, streektaalradio@hotmail.com. We gaan naar Gunnar Knoops, ook uit Groningen, die denkt dat het zondag is. Is het zondag vandaag? Ik weet het helemaal niet. Ik ben helemaal de lucht kwijt. Zondagsgevul, Gunnar Knoops.

vragende groep te doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

En deze kwam ook uit Zuid-Afrika van Morne en het nummer heette Vertrouwen. René Beverwijk, ja, die heeft altijd problemen. Als het niet zo gaat, gaat het niet altijd zo. Ik bedoel, gewoon lekker luisteren. En wie weet staat er wel een hele mooie clip op YouTube.

0: Mariazee Zoenst, die denkt, ik ga lekker dansen. En een wals danske en een wals. Kijk, we klokken nog één nummer draaien. We gaan even naar België. De nieuwste, mooiste van Lun Acoustic, De Zin. En daarna de vrolijke trompetjes van Gert Ekkelboom. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van het nieuws en wereldwaardigheid. En al die dingen die we misschien helemaal niet willen weten. Maar moeten we gewoon draaien. Moet geld binnenkomen.
1: Vast

0: mij nooit nijs u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femmes gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

maar welkom bij het tweede uur van Streektaal Radio. Want lekker in de vakantie. We zijn ook al bijna in vakantiestemming. Ja, want we gaan ook binnenkort op een vakantie. Dus nog even lekker Streektaal Radio. En daarna genieten van de vakantie. En dit was de nieuwste van G. Reinders. Met een hele moeilijke titel. Dookie Atta Imandi. Ja, zo heet zijn nieuwe single. Dat is tweetalig. En dit is een nieuwe single van G. Reinders. Maar jullie mogen gewoon doorgaan met reageren via Streektaal Radio. @hotmail.com. Streektaal Radio. @hotmail.com of via Signal, WhatsApp en de telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Het volgende nummer is een eentje van die band Noest uit het oosten van Nederland. En ze hebben het over de tijd dat het niet donker is en het niet echt is avond. Er zit er net tussen in die schemering. En dan zeggen ze daar in het oosten van Nederland: het is tweeduster.

Muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: maar weet.
1: En deze die kwam uit Zuid-Afrika van Nicolas Lau en Pieter Pruis. Fietso's en koei, ja, zo heet dat nummer. Ja, kan er ook niks aan doen, ze noemen ze dat in Zuid-Afrika allemaal. Hè. En we blijven nog even in Zuid-Afrika. Adam Tas en Liesel Peters, die hebben ook een nieuwe single gemaakt. En die heet Rot.

0: Assad en Wimpin, die denken, omgebouwd. Ja, dat kan, omgebouwd. Waarom niet? In Brabant zijn ze wereldberoemd, Assad en Wimpin. En in Achterhoek is Henry Wezenberg ook een hele grote artiest. En die zegt, jongens, laten we gewoon leven met elkaar. Niet tegen elkaar, niet onder elkaar, maar leven met elkaar.
1: Een dorpken klein,

0: tijd. Ik denk je hield niet meer op tijd.
1: Ja, en dit was ook wel eens een bekend nummer. Dit is Adrie de Boer met zijn Friestalige uitvoeringen. Een nummer dat heette Heid, maar iedereen kende wel papa van Stef Bos. Of niet Remco? Ja, over Remco betreft is nu weer tijd voor de Adrie Akkerbedraai. Krijg weer lekker koffie met koekjes. En wanneer ik op visite kom? Nou, dat weet hij. Dat is dinsdag, want dan gaan we eerst lekker feest vieren. Daarna gaan we heel laat vroeg weer uit bed. En dan gaan we op vakantie. Remco die gaat naar Oostenrijk. En wat doen ze in Oostenrijk? Of niet Remco? Jodelaiti, samen met de Broodduo en Ben Steeniger. Remco lekker jodelen. Ik ga er helemaal van storten. Nou Remco, jodelen.

En dat was dus speciaal voor Remco, omdat hij op vakantie gaat deze week. En daarom is hij alvast aan het oefenen om te jodelen. Nee, Remco, laat maar eens horen hoe goed je kan jodelen. ProDuo en Ben Steeninger. En ik zeg, Remco, dinsdagmiddag gaan we lekker ophalen, gaan we feestvieren. En daarna gaan we naar Oostenrijk. Jerikina, Algrak. Ja, die gaan ook op vakantie, maar dan is het meer Grieks. Ja, waarom ook niet, hè? We gaan naar Griekenland met Algrak. Jerikina.

En het was er eentje van jaren geleden. Annemieke Rensink samen met... hoe heet ze nou weer? Kan niet meer opkomen. Maakt allemaal lekker niks uit. Was gewoon een lekker nummer over de zondag. Annemieke Rensink. En tweedehands, die komen uit Zeeland. Die hebben honger. Ja, ook in de zomer. Waarom niet? Stamppot. Stamppot moors of stamppot raafstelen. Stamppot sla. Ik bedoel, het moet best lekker zijn. Stamppot van tweedehands uit

graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

Ja, net hadden we het over Annemieke Rensing. Zondag, dat is Annemieke Rensing, samen zingt ze met Voezel. Ja, ik kreeg meteen weer een berichtje. Ben, het is Voezel. Oké, weten we dat ook weer. Maar we hebben net geluisterd naar Bukkers, naar Veenhuizen. Ja, daar moet je niet zitten in Veenhuizen. Dat is niet best als je daar zit. Oh, niet Bukkers, maakt allemaal lekker. Ik zie. De Kachelon, ook het Brabantse zeggen. Plop, plop, plop.

0: Ja, en dit was een lekker lang nummer van Normaal. Ik moest pissen, Hawaii Tattoo. Ja, ook niet zo'n heel bekend nummer van Normaal. Maar af en toe draaien we gewoon lekker nummers. Onbekende nummers. Onbekend, nou, zijn allemaal wel bekend. En minder bekende. En dat Normaal. 50 jaar bestaan zal Benny Joling. 80 jaar. Bestaan begin ik ook nog veel meer aandacht aan. Het laatste nummer dat we gaan draaien is een beetje van Pieter Dieleman. En dat heet Schepijs. In Zeeland hebben ze ook heel, heel lekker ijs.
1: Streektaal Radio.
2: Volg ons ook online.
1: Via streektaalradio.nl.

straten door de Polderlaan en de Bosweg en ik kwam terecht op het Wulkpad. Het was een mooie ochtend, ik liep te slaapwandelen en het duurde even voordat ik ze zag. En toen ik ze zag was ik klaarwakker. Ze was de mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven gezien had en ze verkocht ijs. De ogen waren zo blauw als de zee, de tint was fris als de Zeeuwse lucht. De haar was lang en zacht en de lippen zagen er zeker zo smakelijk uit als de Thousand Island dressing die ik de vorige dag op mijn salade bij McDonald's gekregen had. Ik stond te trillen en gerumenteerd kon ik niet bewegen. Toen liep ik naar de ijskookkarren. Ik keek in haar prachtige blauwe ogen, ze lachten en met al de moed die ik in mijn lief was, zei ik met een diepe, warme, mannelijke stem. Doe mij maar een schepijsje van 1,25.

En daar is Peter Dieleman uit Zeeland met schepijzer. Wie wil er nou geen lekker ijsje in de zomer als het lekker warm is? Kijk, we schrokken, moeten we afscheid nemen. Jullie kunnen doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via zeker WhatsApp, telefoon of al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Mijn naam is Ben Eikam, door de Hennega. Tot de toekomst, een keer houden en gehoord. Gaan we gaan de boezem met trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt.

0: Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boeien met je luisteraars, zal ik het van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op de eerste sneeuw van augustus, oftewel 1-8-2026. En we zijn bij sneeuwtemeting in Oeren. En dan zitten we iedereen weer van harte welkom bij dit programma. Spruce Pine, dat begonnen bij mij. Dat is een band uit Hazeswoude, Rijndijk. Ik weet net dat je nou nog besteedt, maar vroeger had ze een heel soort muziek maken. En ze ben hier ik geweest voor interviews. Jo Jeden zang van Dennis Schut en het nummer heette High on Bluegrass. Spannenberg, nice programma. Bedankt voor je inbreng. Dat weer heel gezellig. En daarvoor in wij draaien lang live van oude concours. Hippiek en Johannes weer daar en Henk. En Johannes doen daar nou weer techniek. Nou weer hier weer techniek. Johannes,
1: ja,
0: wat heeft wat heeft toch er ook?
1: Ja, ik smoren ook.
0: Wist je wat thuis geweest?
1: Ja, ik ben thuis geweest.
0: Je hebt de rakker even ophalen.
1: Ja, klopt.
0: En toen ben je maar snel hit weer naar
1: huis. En toen ben ik weer naar de studio daar. Dus ja.
0: Oké, dus dat helpt mij om te draaien.
1: Ja.
0: Hoor.
1: Ja.
0: En dan heb je wel vrij.
1: Dan heb ik wel vrij.
0: Oh, en ja. dan ga je bij om naar huis?
1: Nee. Dan is het echt vrij. Hè?
0: Dan is het echt vrij?
1: Ja.
0: Maar heb je het gezellig op Ries?
1: Het is gezellig op Ries. Ja.
0: Ik heb even luisteren. Ik denk even zien hoe het allemaal gaat. Maar het ging allemaal perfect.
1: Ja, het ging alles netjes. Dus,
0: Ik interviews ja. en dergelijke.
1: Ja, daar heeft Henk heel mooie dienten. Dus Henk hier alles op papier. Dus,
0: Ja. En hier Niels ik alles op papier, want dit doen we automatisch.
1: Ja, Niels die heeft alles in de studio, alles op papier. Ja,
0: dat is ook wel leuk, want het doen van een laaien dakje.
1: Ja, klopt.
0: Zou wij het je nemen, hè? Ja. Dat is allemaal heel goed. Zit.
1: Ja.
0: Oké. Nou, wij hebben met je leuke muziek. We hebben wat info. En om jou te trainen hoop ik even met Ant Smulders te praten. Tenminste, jouw spraak erin. Dat zit ik al op Facebook. Dus ik hoop dat het allemaal wel goed komt. Zalang kan ik wel even wachten no, op Ant. Ja,
1: die
0: wil ik alleen op huis wachten.
1: Ja, we moeten gewoon even wat beetje warm horen.
0: Ja, yes, precies. Ja. En ze krijgt waarom van vakantie. Dus dan moet ze eerst even relaxen.
1: Ja.
0: En dan is het heel serieus.
1: Op vakantie naar Turkije daar?
0: Nee, ik weet niet correct wat ze weet. Het is Italië.
1: Italië?
0: Die hebben het haast niet even.
1: Oké, Toscana.
0: Ja, misschien wel ja. We gaan eerst even met de zanger Boxcar Willie. Eigenlijk is dit een traditional, want ja, die man is ik al jaren en jaren bezig in de country scene. En hij prachtige nummers maken, waaronder deze, de Truck Driving Man. Dan gaan we naar de duo, is populaire duo, Two of a Kind. Die kom ik in Brabant bij. Dat ben Marco en Wilma en die doen het heel goed. En dit is eigenlijk nog steeds een van hun recentste nummers. Back Road Fever. Zo heet dat nummer. Maar we gaan eerst even naar Boxcar Willie.

0: En dit is hele mooie muziek van Duo Two of a Kind. Back Road Fever. Als we dat even vertalen, dan hebben ze koorts dus vanwege de waarom-reis. Of mooi vinden ze het zongen en het spelen op alle country-evenementen. Nou, hoe mooi is dat? Jullie zijn de country folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanburg. We gaan naar Johannes de Vries in Keus. En hij zei eerst maar even een band uit Zwitserland die razend populair is. En dat is die Dritten. En Johannes heeft die lijst niks jongen van Facebook. Want dat zien ze regelmatig op mijn filmpjes van hun optredens. En ze hebben sinds juist dat ik een nummer. Nou weet ik dat nummer, hoe dat heet. Ze hoort net.
1: Nee, dat heb ik even net zo op Facebook.
0: Nee, dat heb ik nog net zo. Als het er al op staat. Want Flint weet ik er nog net.
1: Aha.
0: Want ik ben ze direct ontvallen. Ja. Want als ik wat witte wil, dan moet het er bij mij direct op staan. Ja? Maar
1: ja,
0: dat werkt bij hun wat er was.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja. Het hindert niks, dan doen we even een naadje nog.
1: Ja.
0: En dat is Hey Melody.
1: Ja, dat is een bekende.
0: Melody. En ja. Dat nog Melanie, die kent dat heel goed van.
1: Ja.
0: En de rest van de band, die jonkelt mooi en begeleidt. Maar ze zijn nog steeds razend populair.
1: Ja.
0: Ah, nou, dat is
1: een goed teken. Hè?
0: Dat is een heel goed teken. Ja. En ze met de mooiste droog in.
1: Ja.
0: En dan draaien wij al die nummers die we zien komen.
1: Klopt.
0: En als ze sapvolle hebben dat we het wouden vullen, kennen. Dan zou we daar een grap van hem en dan doen we ook een interview dan.
1: Ja, dat kan je misschien
0: ken
1: wel.
0: Ik wel net?
1: Ja, ken ik wel.
0: Ken wel in Duits, niet?
1: Ja, dan ken je alles wel in Duits.
0: Nou, dat weet ik niet, want dat is een bepaalde streektaal, heb ik al ontdekt.
1: Oh.
0: Dus dat weet ik nog niet. Maar dan vraag ik wel even degene die er wat meer van. Hij wist er ook wat meer van nou.
1: Ja.
0: En te geren komen heel lang.
1: Ja, en als Aaltje er is, dan dat komt hartstikke goed.
0: Aaltje heeft zijn draak.
1: Ja, die heeft altijd een draak.
0: Jongen, ik heb ze kwart niet naar vregen. Ja, ik had hartstikke draak. Ik zei bij mij. Ja, nou, dat kan ik al net zeggen, dat Aaltje.
1: Dat
0: kan ik met koe, ja.
1: Ja, en krek op vakantie met tussen wat dingen dan werden dan.
0: Juist, en even boeren ze weer, flintwikken.
1: Ja.
0: Met de Binkse bosje inkomen.
1: Oké.
0: Ja.
1: En hier zit een ijsko.
0: Ja.
1: Aha.
0: En dat kost het van alles, kost het cape, ja?
1: Ja, klopt.
0: Ja, zie je van alles. Ja. Ik ben nog seas geweest en ijskoos, dat heb ik geen eten cape.
1: Nee.
0: Nou, dat is gelijk, ben ik een soort mens geweest.
1: Ja, prachtig mooi waar.
0: Ja, prachtig mooi waar, precies.
1: Ja.
0: Nou, we gaan maar even hier naar Oes die Dritten en het tweede nummer, daar zie ik het nog even om.
1: Ja, ik ga wat deze even op de groen, dan zullen we wel weer er dan nog heen komen.
0: Nou, wel even voorzichtig, hè? Kom voor goed, ja, anders start de muziek maar. Wil er net meer?
1: Oh ja, ik weet het al.
0: hij wil even net.
1: Nee, hij wil even net.
0: Nee, nou, dat kan niet gebeuren.
1: Ja, dan krijgen we stilte op radio.
0: Ja, krijgen we stilte op radio. Dan praten we het even vol, Johannes. Dan zet hem maar even scherp.
1: Ja.
0: En dan zoek ik even bij erop uit. Want daar heb ik ook een hele soort dingen van. En eerst die het FKS Gucci zien in de.
1: Ja, klopt, in Hilpen.
0: Ja, in Hilpen stiek je open kampioenschap om zeilen in authentieke scootjes.
1: Ja, klopt, de B-klas is oulost.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En je ziet voor exacte locaties en tijden ifks.frl. Daar staat het hele schema op van de hele week.
1: Ja, en de mensen ken ik via de YouTube, via IFKS. TV kennen hun ik via de TV, via YouTube, mooi zien.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: dat is
1: mooi.
0: Ook wel leuk. Ja, zeker, dat is ook leuk. En ze zijn tien in sleer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is echt erbij.
1: En mooi starm.
0: Ja.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja.
0: Het belooft mooi waar te worden. Dus,
1: woonst is heeg.
0: Nou, heeg ik?
1: Ja.
0: Oh.
1: En Delsterhuizen.
0: Oké, nou, ik zat schema in de
1: zin. Ja, maar zo zijn. Ik heb wel even vertellen zo'n.
0: Ja, maar dan denk ik ging zeker ergens heen, maar dan ging ik incognito de mensen maar niet herkennen.
1: Zijn en dan toonstu hebben dan weer een vrijdag of een inhelddag.
0: Oh ja.
1: En dan is de vrede sneun op een mooie lemmer.
0: Op een mooie lemmer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, dat weet ouder onder week. Weet er niks mooi drak.
1: Wat is mooi drak?
0: Ja.
1: Of mijn jongen, ja.
0: Kermis.
1: Kermis.
0: Ja, ik heb feest in het verkeer.
1: Danny Pandero, wie daar ons jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Precies, die heb ik niet.
1: Ja.
0: Nou, daar komt er ook wat van. Nou, wil er nou Johannes? Ligt dat goed?
1: Ja, die wil nou wel. Dus,
0: dan starten we de muziek.
1: Ja.

Voor Sto Witte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is hele mooie muziek van het Dronter Piratenkoor. En dat ging over een storm in een glas. Nou, zij nemen ze dat nummer, maar daar ben ik wel een overdreven, een oorkoor. En die neemt het bij wolken en winden. Ze bleef een beetje bezig en dan denk je, is het nou hetzelfde wel? Maar het is dan wel hetzelfde nummer, alleen dat jouwt even een orentitel.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat is ik wel leuk.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ja. En dit is een nummer speciaal voor de mensen die op het wetter binnen. Want op het wetter vielen jou beter, of net Johannes?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Volle beter.
0: Ja, ja, ja. Ik heb naar het scootje zien, hek even zien, want nou, een soort mensen er al een keer aan de kant. Maar ja, ik op het wetter, je ziet gewoon matje genieten daar.
1: Ja.
0: En orenboot meer daar. En weer van alles en nou wat.
1: Ja, klopt. Op het
0: wetter. Nou, ik nog. Nou ben ik een heel soort boot op het wetter.
1: Er zijn een heel soort mensen nog op het wetter mogen boten.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja.
0: En nou meestal even van die zeilboten.
1: Zeilboten.
0: Ja.
1: Scootsies.
0: Ja, die ben nou een beetje minder. Als ze net hoeven, dan zijn er weinig scootsies.
1: Oh.
0: Ja, daar op dingen. Heb je het nou hielpen?
1: Hielpen,
0: ja. Nou, daar is drok op het wetter.
1: Ja, daar is de haske drok.
0: Ja, ja. Maar ze hier alle gaan naar huis, naar Radio Spanberg.
1: Ja, je weet het maar nooit, hè?
0: Ja, nee. Valt mij wel. Want we zien we geen bericht krijgen.
1: Ah, dan hebben we al lang een telefoontje gekregen.
0: Denk ik wel.
1: Ja.
0: Wij je dan nog even twee nummers en dan gooien we Niels Update er even achter, hoor.
1: Ja, klopt.
0: Die ben even spoorloos.
1: Maar die ben even spoorloos, maar die heb ik wel vond, ja. Maar ja, ik weet net welke top trein nou is. Nou,
0: ja.
1: Zo trein nou 12 van 12 naar 1 en 1 naar 12.
0: Nee, ik heb vorige week gezegd, die draaien, dit zes stenen, en je hebt die blauwe stenen.
1: Oh, de blauwe stenen?
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar het zou nog wel in de war zijn.
1: Ja, van mij wel, dat ik er ben.
0: Nou, we gaan eerst maar even naar je Grangeland, want daar ben je de straatklinkers.
1: De straatklinkers.
0: Nou, die kan heel mooi zien, want wat bluegrass muziek is dat.
1: Ja.
0: Maar ze hebben het vanmiddag over Katrien. Maar welke Katrien, dat zit er wel bij.
1: Oh, Katrien. Ik denk dat Katrien in, bij... Italië ben het, of Turkije.
0: Oh, ja. Dat is wel nooit fut.
1: Ja, dat is wel heel lang fut. Ja.
0: En dan hebben we even naar Rough and Tumble. Dat is een band vlakbij Den Haag bij. En die docht wat rock and roll muziek. En dit nummer heet Move a Little Closer. Maar we hebben hier eerst even naar de straatklinkers.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij de nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van weekend nummer 21 van 2026. Ja, we zijn al stevig over de helft van het hier heen. En ja, het is natuurlijk een zomervakantie. En dat zullen we gewoon de lijst van deze week. Hè. Want we nemen een ouskiet van maar twee nummers. En dat zijn de nummers Riley Green featuring Hannah McFarland My Go Again. En het nummer van The Red Clay Straits, Demon in Your Choir. Die eerder deze week ik uit. Ja, daardoor krijgen we deze week een nummer binnen. En een nummer die nooit een week absentie weer rondkomt in de lijst. Ja, dan gaan we wat husselen. En dan komt er erop deel dat we deze week 14 dalers hebben. En 21 stijgers. En ik kan wel vermelden dat er wat verschoningen binnen ik in de bovenste regio's. En mooi de bovenste regio's. Hek het wel een beetje over de top draaien. Er is wat verschoningen aan de gang. Ja, binnen dat dan Rutte verschoningen. Nou ja, dan moeten we even jou watje. Want we gaan eerst eventjes naar de eerste naar je binnenkomer van deze week. En daar droog ik de klapper van de week. Maar ja, om daar gelijk een klapper van de week van te maken, vind ik wel een beetje zonde dat hij op deze plaat binnenkomt. Want het is de hekkensluiter van de lijst. Mooi een nijnummer. En dat is Cody Johnson. Mooi Take Me Back, Leave Me There. Ja, komt dus nu binnen deze week op plek nummer 50. Is dan wel de klapper van de week. Hè? Want er iets boven, daar hebben we weer een nummer die we voorom komt. Maar ja, die is al nij in de lijst West. Dus die kunnen we net nemen, de klapper van de week. Hè? Want dat durven we alleen nog maar om nummers die nij in de lijst komen. En net nummers die we voorom komen in de lijst. Want ja, dan bloeien we bezig. Want ja, dan kennen ze er elke keer drie. En dan bloeien ze de klappen van de week. Hè? Nee, dat doen we net. Er gebeurt alleen nog maar Monijn-nummers. Maar helaas, voor Cody Johnson komt er als hackersluiter binnen op 50. Dus mooi, Take Me Back en Leave Me There. Ja, dan we waarom in de lijst op plek nummer 48. Nou, ze bieden er even uit. Mooi een week. En toch weer waarom. Ella Langley, Wish I Didn't Know Now. Die komt weer waarom op plek nummer 48. Is twee plakken leger dan haar eerste notering op plek nummer 46. Maar ja, ze stiet ik nog maar mooi dit nummer 4 weken lang in de lijst. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar in ieder geval dit nummer. Ja, het komt dus weer waarom in de lijst op 48. En dan gaan we dus loer naar de top 10. En ik zei het dus al, er ben wat verschoningen en ik wat bovenin. En de eerste verschoning die zorgen we eigenlijk al op plek nummer 10. Want vorige week stond het nummer nog op nummer 8. Maar giet twee plakken naar beneden. En is dus de nummer 10 van weekend nummer 31. Lou Combs, Sleepless in a Hotel Room. Jochen is volgende week lang in de lijst. De heerste notering van het nummer is toch wel een tweede plak. Maar stadig genoeg giet er wat naar beneden het nummer. Dus het kan best wezen dat volgende week uit de top 10 valt. Nou, laten we hopen nog van net. Maar dat loopt aan je luisteraars. Maar in ieder geval dus de nummer 10 van deze week. Lou Combs, Sleepless in a Hotel Room. Op plek nummer 9 is nu voor Ella Langley, Loving Life Again. Vorige week kwam ze weer op de 10e plak terug. En nu gaat ze een plakje omheen. De heerste notering van het nummer is dan wel de 5e plak. Dus ze mooi nog even. Maar ze stiet nog maar 18 weken in de lijst. En deze week op plek nummer 9. Jason Aldean, Don't Tell On Me, giet ik een plakje omheen. Vergeleken mooi vorige week. Van Jochen naar 8. Tevens de heerste notering. En Luke Combs, Be By You, bloed steen op plek nummer 6. En ik blauwe steen op plek nummer 6. Het morgen wallen, Don't We, op plek dus nummer 6. Ja, en dan uit de trap draaien wij is Ella Langley, mooi Be Her. Ja, ze blauwe een aardig tijdje steen op die derde plak. Maar giet helaas uit de top draaien wij. En Git is waarom naar de 5. Dus we hebben in de top draaien iets nice. Maar is dat het orennummer van haar? Waar zei ik al eens een keer op draaien staan? Of wordt het wel wat nice? Nou, daar komen we rustig gewoon omheen. Want op plek nummer 4, ik een stijgertje, is voor Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore. Git van 5 naar 4. Kijk dus net weer op die trap draaien of in de top draaien komt. Want de haar heeste, of hun heeste notering is dus die derde plak. Maar ja, bloed is weer stekking op die vierde plak. Dus wat is er dan gebeurd in de top draaien van deze week? Nou ja, we hebben in ieder geval een nummer die de top draaien is binnenkomen. Ja, waar komt die binnen? Nou, dat moeten we even verder wat is dan de nummer draaien van deze week? Die klinkt als volgt. On a

Ja, blauwe, of nou blauwe steen. Nee, ze komt de top 3 binnen. Stella Lefty in Boston. Ja, vorige week moest ze naar de vierde plak staan. Toen zei ik al, het zou maar krek zijn, zodat het een bedreiging wordt in de top 3. Nou, ja, die voorspelling heb ik dus wel geliek. Want ze komt de nummer 3 op plak nummer 3 terug. Haar heeft dan de tering op dit moment, dus die derde plak. En stiek nog maar zegje een weekend in de lijst. Dus ja, het zou best wezen dat het een bedreiging kan worden naar die eerste plak. Ja, dat ken ik altijd wel zeggen. Maar ja, kan ik best wezen dat ze gewoon nou bloedsteen. Dat die horen twee die vorige week op het water in Ierstong gewoon net te fichetten vallen van die plakken. Dat weet ik net. Dat moeten we altijd even nou watchen. Maar wat is dan deze week de nummer 2? Want ja, het kan best wezen dat ik dat ondraaid is van vorige week. Want toen hingen we Ella Langley Choosing Texas op hier. En Taylor Swift, mooi I Knew It, I Knew You op 2. Eerder deze week werkgeval. Nou, we gaan snel naar de nummer 2.

Nou ja, in ieder geval is ze blauwe steen en Taylor Swift. I knew it, I knew you op plek nummer 2. En dat betekent dus dat wij ja, weer nooit de nummer 1 van vorige week weer in luisteren. Ja, dat is Ella Langley en Seals in Texas. Bloedsteen, 40 weken lang in de lijst. Ik denk nou zo'n 30 weken, iets meer dan 30 weken op die eerste plak. Maar ja, in ieder geval, zo bloedt het goed van. Ik deze week weer op die eerste plak. En ik zou het krijgen al. Het kan een bedreiging wezen dat misschien Stella Lefty in de buurt komt. Ken ik misschien net, dat moeten we maar even zien. Maar in ieder geval, ja, de top draaien dus van deze week. Stella Lefty, mooi Boston op draaien. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De Toy Story 5, ja, de tune. Eigenlijk zijn thema song op nummer 2. En dus volledig helemaal te jaren. Ik Hewitt. Ella Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week hebben we even zien wat er dan gaat gebeuren in de lijst. Maar ja, deze week dus weer volledig te jaren. Ella Langley, Choosing Texas. En ik spreek je volgende week weer. Goed weekend.

0: Hoorde bloed al een prachtig nummer van Alan Langley in Susan, Texas. Ja, die mag van mij nou wel even staan bloeien. Ik heb, ja, voor 66,6% gelijk gekregen, Johannes. Want mijn voorspelling kwam dus niet helemaal uit. Nee. Maar vorige week dan waren ik wat de 6 alle draaien bloeien staan. Want die nummer 3 bloed moet draaien. Die wil het huis niet omrullen.
1: Ik denk dat die vertrekt gaat naar 2, van 2 gaat naar 1 en van 1 gaat naar 2.
0: Dat kan het, met 1 naar 3.
1: Draaien
0: gaat naar 2, 2 naar 1 en met 1 naar 3.
1: Ja, klopt. Dan gaat die 1 naar 3.
0: Nou, dat is een te snelle omleggen. Dus dat geloof ik niet in, Johannes. Ja, maar we zat
1: je,
0: hè?
1: Ja, je weet maar nooit. Oost maar even heel goed blazen.
0: Ja, dan moet je het blazen, dat zal ik eens tegen bloeien.
1: Ja, een hele goeie niet. Ja. Ja.
0: Zo, we gaan even naar leuke muziek dat van Mero. Mero is een hele leuke band, komt uit Ceylon. Boy. En ja, die treden heel soort op in Sjerken, omdat de akoestiek heel goed is. En ja, ze willen eigenlijk was haast net dan in Sjerken optreden. En dan doen ze het dus daarom. Maar ze ben ik wel in de warpshoezen, dus dat komt wel even goed. En als ze optredens hebben, dan ben ze vol.
1: Ja.
0: Dus dat is ik wel belangrijk. Misschien was ik wel een festival staan, maar ik weet niet correct wat er al gebeurt in Ceylon, maar dat zit wel goed. The Bright Side of the Moon, dat nummer komt voorbij en dat is het eerste nummer van hun prima cd. Gabin die Sjong, dat is een van de zangeressen. En dan gaan we naar Ierland, naar de band die het heet Black Irish Band. Dat ben mensen wat op leeftijd, maar ze kennen heel goed jongen nog. En ze hebben een hele soort succes. Want dan zit ik een soort op Facebook. En dat hel ik zelf ook. Dus de artiesten waar ik denk, hey, die kennen de mensen van Radio Spanberg wel even hier. Dus wij laten familiar van die band, The Boys of the County Cork. Maar eerst hier hebben we nou de band Merrow.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken, voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zuiveren en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waar

0: de volle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
1: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de tweede uur van Counter Volker Rock'n'Roll. Mooi Oone van den Berg.
1: En Johannes de Vries. En dan komt het ik bij helemaal goed. En wij starten met Griet Wiersma. En zie een geweldige begeleidingsband. Wij hadden het in de Chairwinders. En het nummer heette The Bad Moon Rising. En die is afkomstig van de allereerste cd van Griet Wiersma. Want die had destijds een talentenjacht won. En toen mocht ze een cd opnemen. Hoe mooi dat. Doen ze alle keer mooi. Alle ronde country nummers. Die kwam erop te staan. En in het vervolg van de carrière van Griet kwam er later weer een cd uit. Ik mooi der country nummers. Of gedeeltelijke country nummers op. En ja. De rest weer Friese nummers. Per Nederlandstalig. En die cd heette van alles wat. Nou, dat is ik
0: dat is
1: heel
0: mooi.
1: Mooi. Ja, en Griet is ik, we begonnen met optredens.
0: Ja.
1: Dus die wens ik me een heel soort succes. Dat komt helemaal goed. Nou, wat hebben we met je nog? Hele leuke muziek. We hebben info en om jouw trein praten we met Ant Smulders uit Helmond. Want ze is bij Baron van vakantie. En ze had er nog toen. Zo is de mail om samen te zeggen.
0: Via Facebook.
1: Facebook. Ja. Ik contact wel met Jan. Giet best, we hebben geen rokte, dus.
0: Oké. Okay.
1: Kom goed. Wij gaan eerst verder met muziek uit Amerika, boy. Maar van George Lee Jr. en de Crazed Cowboys. Ja, lange namen, maar ze hebben leuke muziek. Want het nummer heet van mij is Swinging with the Cowboys. Dan gaan we naar de Turbo Schief. Die is van de Bauza. De Bauza is een Noors trio. En er zit een DJ bij en de muziek is een beetje apart. Zang ik, maar hindert niks. Hij is wel heel mooi. En het nummer heet Lose Myself. Nou, Johannes, doe zie ik eens maar nemen op, Turbo Schief.
0: Ja.
1: En we gaan eerst even naar George Lee Jr.

0: Ja, dit was swingende muziek, of niet, Johan?
1: Ja, klopt. Dit is wat een beetje een dance muziek.
0: Ja, precies. Ja. Daar had het een heel soort van. Ik ken er wel op doos,
1: ja. Ja, klopt. Ja.
0: Komt helemaal goed. Pauze en Lose Myself. Dat de turboschip nog deze week. Oor een week dan hebben wij weer een nieuwe turboschip.
1: Ja, klopt.
0: Welke? Dat weten we dan net.
1: Maar dat is nog een vraagteken.
0: Ja, dat is nog een vraagteken. Ja, daar ben we nog net helemaal uit.
1: Oké.
0: En dan komen we wel eruit, want dat juist worden we gesnuurd.
1: Oké, dan moeten we eens opletten. Maar we dan hebben er al de week, moest je al even in de studio even bepraat
0: ja,
1: even?
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Ja, moest ik best een potje bier erbij.
0: Ja, ja. Zullen we er dan wel uitkomen?
1: Ja, denk ik wel.
0: Nou, oké. Ben je nooit in keus daar? En dan heb je een hele mooie keus.
1: Ja, ik heb een hele mooie keus.
0: Doe eens daarvoor naar Schotland, wist je dat wel?
1: Ja, ik ging naar Schotland even naar whisky drinken.
0: Ja, ja precies. Ja. Van My Beggars Raw.
1: Ja.
0: Beggars Raw, ja. Daar heb ik werk van. En af en toe dan is er een duo van die band die het nog aan het optreden is. En dat zit ik regelmatig even op Facebook, werd die optreden.
1: Aha.
0: Zo, maar in ieder geval, we hebben een werkje van. We hebben lid van Mediëren van Beggars Raw, nummer The Satellite Flat. En dan komt er nog een nummer van Johannes Achterhoorn. Alleen daar ben wij ik nog aan het discussiëren.
1: Ja, Johannes, klopt.
0: Wat dat wordt, maar daar heeft de keuze eraan staan.
1: Ja.
0: Dus dat komt dan wel. En dan jaren we dus nou eerst naar Beggars Raw.

0: Ja, dit is hele leuke muziek van de Belgische band Nevada. En het nummer heet de Jambalaya. Je kunt er ook nog een lijndoos op van. En die heet ik de Jambalaya. Hoe mooi is dat? En daarvoor hingen wij Beggars Raw met de Satellite Flat. Ik hele mooie muziek. En dat beloof ik dan van met die hele leuke muziek van jou draaien. Weet je, ik ben, of ben je misschien in de auto, of zit je op een boot, of zit je in de tuin of lees je in de tuin, is het van alles mogelijk. En de Radio Spanberg komt het alle keer goed, want het is hier en het bloed hier spant, Johannes. Vind je het niet? Want ja. We kunnen hier ook wedstrijden zien,
1: ja,
0: in het Hilpen.
1: Ja.
0: En er is, nou, er is starten, daar hebben we hebben stoppen en nu is het op Nij.
1: Ja, dat is de wedstrijd. Ja, dat is de wedstrijd van een AK. Alitse klossen die wat op Nij starten.
0: Ja, want dat doen ik wel stil.
1: Ah, maar als ik zo zag op IFKS TV, stiet er weinig wien in Hilpen.
0: Ja, dan moest je beginnen te blazen.
1: Ja, klopt. Ik moet heel hard blazen daarin Hilpen, dat de scootjes weer zielen kennen.
0: Juist, precies.
1: Ja, ja, maar klopt.
0: We gaan eerst hier maar even wat muziek, man, Johannes. We gaan even naar Volksgeren, hè. Volksgeester, Volk en Vreunden. Dat is een heel gezelschap. En die Vreunden die kwamen uit Nieuw-Zeeland. En die had eigenlijk maar deze mensen een cd maken. Ze hebben een nummer op het programma staan. Ik bekend van de Dubliners. Het heet Dicey Riley. Dan geven we naar Cecil Gardens. Ja, oh, dat is ik leuk, luisteraars. Ja, die zit momenteel even in Australië, in Melbourne. En zij joeg eventjes bericht op mij. Ja, op Facebook dan, maar dat heb ik het er even afhellen. Want er kwam een top 100 voorbij van de Artist Charts. Dus dat is een soort, soort speellijst om samen te zitten met allerhande artiesten, met nummers. En in die top 100 stond Cecile op nummer 64. Dus dat doet ze heel goed. En ze gaat als mijn noodgang de top 10 ben. Tenminste, ik heb dat die gegevens even naar Cecile trots zijn. En dat tijd, ik heb het even zien, dat we in de weken van 15 tot 21 juli 2026. En vanmorgen, toen zie ik even op Facebook bij Cecile en die wel hoort. En ze zei, ik zie momenteel stink bovenaan in de speellijst van Melbourne Music Now van de maand augustus. Daar zit ze bovenaan van een hele soort artiesten.
1: Dat is netjes.
0: En dat is heel netjes, precies, ja. Johannes. Dus daarom draaien wij eigenlijk haar hit. Zo kennen we dat, ik wil zeggen.
1: Ja.
0: The Man on the Tram. Die komt er achteraan. En onder dat nummer proberen wij aanzeven te bellen dat wij contact krijgen in Helmond en dan dan nou is dan zo wat wel, wat er gebeurt. We willen eerst even naar vrolijke muziek van Volksgeester Volk.

0: En dit is hele mooie muziek van Cécile Gardens en The Man on, The Man on the Tram, ze heette dit. Nou, we zullen even zien. We schakelen over naar Helmond, zo mag ik het wel zeggen. En heb ik aan Smulders aan de telefoon. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Klopt helemaal, Hans. Je bent hartelijk welkom in Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spannenburg.
1: En, dank je wel.
0: En vind je het ook spannend?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja?
1: Maar
0: gewoon
1: ben
0: over...
1: leuk.
0: Ja, je moet gewoon over je heen laten komen, want ik begin even voor jou met een limerick. Weet je wat een limerick is?
1: Een limerick, ja. Een raadsel?
0: Nee, dat is een klein gedichtje. En dan is regel, okay. Regel 1, 2 en 5, die rijmen op elkaar. En dan zijn regel 3 en 4, die rijmen ook, alleen anders.
1: Oké.
0: Ja, en ik heb als volgt, heb ik er een voor jou opgeschreven. En daar staat een prachtig lied. I fall, I rise. Verdient in mijn ogen een eerste prijs. En voor Ans een prima comeback. Straks op de talentenjacht een hoge stek. Anders is het one of my lies. Dat is de limerick.
1: Mooi.
0: Vind je hem leuk?
1: Supermooi.
0: Nou, dan houden we die erin.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Vroeger heb jij veel gezongen in bands, hè? Klopt dat?
1: Ja. En wat, ja, maar dat is heel lang geleden.
0: Ja, en wat voor genre was dat? Was dat ook al country muziek?
1: Nee, ja. Gedeeltelijk en ook top 40 muziek.
0: Top 40 muziek?
1: Eigenlijk een beetje van alles.
0: Ja.
1: Samen met twee andere bandleden. Een beetje in bejaardencentrums en zo, deden wij optreden.
0: Ja.
1: En maar het is wel al heel lang geleden.
0: Nou, hoe lang is lang geleden?
1: Lang geleden, ik denk een jaar of 35.
0: Oh, dan wordt het hoog tijd dat je terugkomt.
1: Ja, ja dat was ook mijn inzet. Dat komt eigenlijk doordat ik ben gaan line dansen.
0: Ja.
1: Een paar jaar geleden. Ja, dat is allemaal country. En dat is wel mijn dingetje. En zo is het eigenlijk gekomen dat twee dansleraren van mij mij op hadden gegeven aan een talentenshow in Oorschot.
0: Ja.
1: En daar ben ik derde geworden van de 10 kandidaten.
0: Ja.
1: En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Oké, okay, dus...
1: En zo ben ik een eigen nummer op gaan nemen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, en, dat heb je heel goed gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, jij hebt mij niet voor niks even een berichtje gestuurd. Je moet er nodig eens even naar luisteren om dat te beoordelen. Maar ik ben gelijk bijna van de stoel gevallen, zo goed. Ja, echt. En diegene die dat nummer...
1: Het tweede nummer is... onderweg.
0: En die schrijf je zelf?
1: Die heb ik grotendeels zelf geschreven.
0: Ja.
1: En de producent, Leide Bruin en... even kijken hoor.
0: En Julia?
1: En Julia Muller, die hebben het aangepast.
0: Oké. Okay.
1: Dat is van Royal Music Productions.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: En... daar zijn we mee bezig. Dus is op komst.
0: Nou, ik ben razend nieuwsgierig. Gaat die uit is, dan wil ik hem graag als eerste hebben en draai ik hem gelijk.
1: Oké, dat doe ik. Dan stuur ik hem meteen naar jou.
0: Ja, dan komt hij hier gelijk voor Radio Spannenburg en dan heb ik gelijk ook de meeste luisteraars. Of denk je niet?
1: Ja, dat denk ik wel. het wordt een mooi nummer.
0: Oké. Maar dit is ook
1: wel een
0: mooi
1: heel
0: nummer.
1: Ander als wat ik als Rise and Fall.
0: Ja.
1: Dus het gaat meer over het dansen.
0: Oké.
1: En over mijn partner die ik ontmoet heb.
0: Ja. Ja.
1: Dan geen mannelijke partner, maar een vriendin.
0: Dat is ook goed.
1: Dus gewoon een dansvriendin.
0: Ja.
1: En we hebben elkaar 4 jaar geleden ontmoet. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Ja.
1: Met alles eigenlijk. Met de muziek en met het dansen. En ja, en dat komt eigenlijk terug een beetje in het nummer.
0: Oké, en je gaat in augustus ga je dus weer meedoen, hè? Ik geloof van mid augustus, ja. Daar in Noordschot.
1: Ja, 14 augustus.
0: Ja?
1: Ik ga daar ook nog reclame over maken op Facebook.
0: Oké.
1: Mensen moeten komen aanjuichen, hè?
0: Ja, zeker weten. Dan moet je eigenlijk naar de eerste plaats toe. Vind je ook niet, Hans?
1: Wat zei je?
0: Ik zei, dan wordt het tijd om dat je nou op nummer 1 komt. Je bent vorig jaar nummer 3. En,
1: ja.
0: En dan moet je dit jaar eigenlijk op nummer 1 komen.
1: Ja, we zullen het zien.
0: Goed je
1: we
0: best doen, hè?
1: We zullen het zien. Ja, ik ga ook. Ik ben al pas thuis van de vakantie. Dus,
0: ja.
1: En dan heb ik de hele middag staan te strijken.
0: Oké.
1: Okay. Dus, de wassen.
0: En hoe was jouw vakantie?
1: Ja, goed. Ja, we hebben een hele fijne vakantie gehad. We zijn naar Italië geweest.
0: Ja.
1: 3 weken. En super bevallen. Super bevallen.
0: Ja, ik heb veel foto's heb ik zien bij je voorbij komen. Ik dacht eerst, maar anders ook aan het zwemmen met de dolfijnen.
1: Bijna.
0: Ja, maar er waren heel veel mensen. Ik denk, nou, wie weet, misschien springt ze er wel meer in. Maar dat was niet zo.
1: Dat was een beetje. Ja, we hebben een hondje bij. Dus mocht ook gewoon mee in het park.
0: Ja.
1: Dus dan had ik hem met de hond en al in moeten springen, denk ik.
0: Oh, dat wordt niet gevraagd, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus fijne vakantie gehad. Ja. Zit er altijd wel heel snel op.
0: Ja, dat is meestal zo.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus...
0: Maar even over jouw...
1: Ja, nou moet ik je...
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, maar en even over jouw nummer, I Fall, I Rise. Hoe zijn de reacties allemaal op dat nummer?
1: Ja, eigenlijk wel goed. Ja.
0: Ja?
1: En die vriendin van mij en haar man...
0: Ja.
1: En wij samen hebben een film gemaakt. Dus we hebben ook een videoclip.
0: Ja, die heb ik ook gezien.
1: Eigenlijk wel goed. Er is ook een dans op. Een van mijn dansleraren die heeft er een dans op geschreven. André Kneepkens.
0: Ja.
1: En de dans heet Go Gather. Het is een line dance.
0: Oh, Go Gather, ja. Dat kan ook.
1: Go Gather. En die staat, als het goed is, staat hij nou 11e in de top 25 All Country.
0: Nou, dat is ook een behoorlijk hoge plaats. En die komt wel hoger,
1: neem ik aan. Ja.
0: Want ja, alle dus, line dancers, die luisteren vanmiddag ook, of niet?
1: Ik hoop het. Wij zijn gisteren nog naar een les geweest en ik heb het doorgegeven. Dus ik hoop dat er genoeg mensen luisteren.
0: Nou, dat kunnen we hier ook zien, want we hebben een teller op deze computer. Maar hier luisteren al meer, heb ik al gezien.
1: Oh, wel?
0: Dus dat zit wel goed. Als er interviews of zo zijn, dan wordt hier altijd heel goed geluisterd.
1: Oké.
0: Ja, even kijken. Ja. Hoe ben je trouwens bij dit nummer gekomen? Was het gewoon dat je zegt, nou, dit is er gebeurd en zo maak ik het nummer? I Fall, I Rise?
1: Dat nummer heb ik niet geschreven.
0: Nee, dat
1: niet. Dat heeft dus lijk. Dat is eigenlijk gekomen. Het is eigenlijk een beetje op mijn leven eigenlijk een beetje geschreven.
0: Ja.
1: En eigenlijk, George Abbott, die heeft mij een keer ergens horen zingen. En die heeft me eigenlijk naar Lei gestuurd van, laat dan maar een mooie nummer maken. En Lei heeft eigenlijk een beetje samen met Julia op mijn verhaal eigenlijk geschreven.
0: Ja, dat hebben ze heel goed gedaan.
1: Ik
0: Bruin ook wel, want kijk, hij zingt ook, hè?
1: Ja, hij zingt ook goed.
0: Ja, en af en toe draaien we daar ook een nummer van. Dus dat komt helemaal wel goed. Alleen die andere, die ken ik niet.
1: Julia?
0: Ja, die ken ik niet.
1: Oh, George Abbott?
0: Ja, nee, die ken ik ook niet. Die beide die ken ik niet.
1: Die zingt heel veel slager.
0: Oh, slager, ja. Nou, slagerprogramma hebben we hier ook.
1: Oh, ik zal vragen of dat je hem doorstuurt naar jullie.
0: Ja,
1: want die heeft ook pas een nieuw nummer.
0: Oké. Nou, ik ben altijd nieuwsgierig, dus dat komt altijd goed. Maar ja, dat doen we
1: maar
0: weer...
1: Maar die komt ook van Leij af, hè?
0: Oh ja?
1: Die heeft Leij ook geschreven, ja.
0: Oh, nou, dat is heel mooi. Kijk, wat ons programma aangaat, wordt ook weer een beetje anders, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Heb je weer andere artiesten erbij? Nou, dat vinden wij prima.
1: Ja, dus ik zal het George doorsturen.
0: Ja, oké.
1: Okay, stuur dat voor jou, ja.
0: Ik zal even kijken wat voor vragen als ik iets heb. Want je hebt ook al heel wat verteld. Daar had ik vragen over. Dus eigenlijk hoef ik die.
1: Oh.
0: Maar in ieder geval.
1: Kom maar.
0: Je weet nog niet precies wanneer dat nummer uitkomt, hè, dat nieuwe.
1: Nee. Ik vermoed eindje augustus.
0: Ja, nou dat horen we ook wel. En wordt je dan gelijk...
1: Eind augustus.
0: En wordt je dan gelijk ook naar alle radiostations gestuurd? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat doet Leij dan, hè?
0: Oké. Nou,
1: dat doet de plugger.
0: Dat snap ik. Dat komt helemaal goed. En kijk, dan heb je ook veel meer aandacht voor de nieuwe nummers, hè?
1: Ja. Ja, dat is ook de bedoeling, ja.
0: Dus je gaat nou helemaal terugkomen in de countrymuziek, begrijp ik?
1: Ik blijf ook bij de country.
0: Ja.
1: Daar blijf ik ook bij zitten.
0: En blijf je dan solo zingen of zeg je nou, ik heb ook wel idee bij een band?
1: Een band. Maar misschien op de hele lange termijn een duo.
0: Ja, precies, kan
1: dat
0: ook.
1: Dat zou ik wel leuk vinden, ja.
0: Ja, of een trio.
1: Ja. Een man en een vrouw vind ik wel mooi met elkaar klinken.
0: Ja, dat zeker.
1: Dat er een mannelijke stem bij komt, dat zou ik wel mooi vinden.
0: Ja, en een goede donkere stem. Dan kleurt jouw stem een beetje... Nou, die kleurt mee. En dat hoort vaak goed.
1: Ja.
0: En er zijn wel meer duo's die heel goed klinken. Net zoals Marco en Wilma bijvoorbeeld.
1: Ja. Two of a kind,
0: ja. Ja, die heb ik ook gedraaid vanmiddag. Nou, dat kleurt ook prima.
1: Daar gaan wij ook al meestal naartoe als die ergens optreden.
0: Ja. Oké. Nou, ik... Ik wou nog even vragen, wat wil je tot slot nog tegen de luisteraars zeggen van dit radiostation?
1: Luister allemaal naar Radio Spanning, hè?
0: Spannenburg?
1: Want het is gewoon... Was hij? Spannenburg,
0: ja.
1: Sorry. Luister allemaal, want het is gewoon keigezellige muziek. En allemaal luisteren.
0: Dat is heel, heel goed gezegd, Ans. Dus daar houden mensen zich ook wel aan. Maar je verstaat geen Fries, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dan kijk ik, we krijgen wel meer van die reacties. Maar ja, dan moet je gewoon doen om een muziek die gedraaid wordt. En maar dat is vaak
1: daarom.
0: Wel heel,
1: ja, dat is ook.
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, de muziek is, daar gaat het om, toch?
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja?
1: Ja.
0: Nou, we wou je hartelijk danken voor het interview. En we wensen je heel veel succes. En we gaan jouw nummer draaien.
1: Dank je wel.
0: I Fall,
1: Dank
0: I Rise. En dat doen we nou wel een paar weken. Want we vinden dat een prachtig nummer. En je komt ook voorbij in diverse andere programma's. Hoe vind je dat?
1: Ja, daar heb ik ook gehoord. Radio Melodies of radio... meerdere radiostations kom ik voorbij, ja.
0: Ja, maar bij ons klopt. Hier in meerdere programma's. Kijk, we hebben hier heel veel programma's, maar je komt ook in meerdere programma's, dat wil zeggen.
1: Oh, zo. Ja.
0: Met technicus.
1: Oh, ja, kijk, fijn.
0: Kijk, mijn technicus die zit ook op zondagmiddag en dat draait hij 3 uren. En dan vraag ik jouw nummer aan bij hem. En dan kom je daar ook weer voorbij.
1: Oké.
0: En zo word je wereldberoemd.
1: Zo worden we heel beroemd.
0: Ja, dan worden we heel beroemd. Ja. Nou, in ieder geval, we gaan jouw nummer draaien. En ik wens je heel veel succes. En nou, als het nieuwe nummer uit is, Hans, dan bel ik je weer.
1: Dan stuur ik hem. Ja. Ik stuur hem.
0: Hartstikke mooi.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Ja, oké.
1: Groetjes.
0: De groetjes. Hoi.

0: Ja, hele mooie muziek van Hans Melders uit Helmond. Waar je een I Fall, I Rise. Ja, even vaker wat draaien. Anders heel populair ontworden. Want, ze gaat 14 augustus bij Maidwaan aan het talentenjacht in Oorschot. En van Flint hier heb ik even wat filmpjes doen. Want we zijn het optreden weer. Dat is heel goed. Dus heb ik wel meerdere nummers, denk ik, op haar repertoire. Die heb ik trouwens net vregen. Maar nou ja, wat we weten gewoon, dat weten wij nou. Dus tot zover heel goed. Je luistert naar Radio Spanburg. Het programma heet Country Folk en Rock'n'Roll. En het bloedje spant. Want we gaan naar de keus van Johannes. En dan gaan wij eerst naar Annemek Roos, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Annemek Roos, de luisteraar, is want verhuizen. Maar haar wederhelft. En dan zit er heel wat op Facebook. En, dus we willen goede behechten houden. Alleen dat we weten het nieuwe adres nog niet, Johannes. Maar
1: hey,
0: wat dan dwaan?
1: Ja, dan hebben we eens even ontwaan. Hoe zou ik zelf even achterhouden?
0: Nou, dat is ik goed. Ja, want zij heeft het beloofd, als ze verhuizen is, dan mag je wij komen te pizza eten.
1: Ja, klopt, ja. Dat is wel heerlijk, hè dan?
0: Ja,
1: ja.
0: Maar
1: ja,
0: dan heb ik gewoon nog reden.
1: Oh, dat jij ook niks. Daar geven we voor.
0: Oh, daar geven wij voor? Oké. Nou, daar reden we mij, maar dan scheelt het bij.
1: Ja.
0: He? Nou, dan laten we die even jaren. Wat zou ik wel? Annemek Roos met nummer Jolene.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is ik weer bekend van Dolly Parton. Maar nou, ik neem Annemek Roos gewoon de Brabantse Dolly Parton. Laten we dat samen even zeggen.
1: Ja.
0: En wat doen we erachter hoor?
1: Dat is nog een vraagteken.
0: Oh.
1: Dus dat is of something even ziek keer.
0: Oké, dat doen we dan. Nou, dan starten wij de muziek.
1: Dat is Annemek Roos. Hier in Radio Spanburg. Counterfolk en rock'n'roll.

0: En hij is Auron en dit weer Dronter Piratenkoor. En het nummer heet Wij gaan aan boord. Nou, wij zijn hier aan boord, hè, bij Radio Spandoer.
1: Ja, klopt.
0: Zeg je, ja. Man, het was toch hierin wat van vuil, hè, van de Lemster Wieken, dat kan

0: Zoals een kwartier vraagt, dan hebben we DJ Twan. En dan tussen kwartier voor achten en tot kwartier voor achten hebben we bedankje van het scootsie, van een Lemste scootsie.
1: Oh, dat is ik leuk.
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En tussen kwartier voor Jochen tot Jochen Oren hebben we Lucas en Gea.
1: Lucas en Gea?
0: Ja, dus echte klassiekers.
1: Ja, die gingen ja. Die alleen maar komen kennen. Hier hebben we een interview gehad en een nummer draait.
0: Ja, hey, klopt. Ja. En tussen Jochen en Ian, dan hebben we DJ Twan.
1: Oh.
0: En dan hebben we om tussen Sien en Jelf Elven hebben wij Barry Badpak. Nou, ik hoop net dat hij een badpak daar stiert.
1: Ja, ja, hij kent wel een wandbaan en dan springt er wel in het water.
0: Ja, en dan van 11 tot Jelf Elven hebben we Chico.
1: Chico?
0: Ja, okay. Ja. Hmm. En dan tussen Jelf Elven en Jelvingen hebben we DJ Larita.
1: En hoe lang gaat dat wonen terug?
0: Ja, dat gaat de heer tot 1 uur.
1: 1 uur?
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: En tussen Jelf, Ian en kwartier voor Ian hebben we Alberto, dus Albert Hessels.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Van de Brekken, die gaat ik eens, jongen.
1: Okay.
0: En tussen kwartier voor Ian en 1 uur, dan hebben we DJ Twan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel alger daar bij de centrum, bij de Bregen.
1: Ja, ik mis DJ Niels.
0: Ja, die mis ik. Ja, ja, klopt.
1: Misschien van de Oorier.
0: Ja, dat is Oorier. Ja. Ja.
1: Nou, dat is Joen Allegan alleen maar, want er komen een hele soort artiesten.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Mooi, dan hebben we je nummer te doen. De Kult Kenny draaien we nog. Maar bedanken jou voor het luisteren en wens ik jou een heel mooi weekend. En de Kult Kenny's komen nog voorbij. Met de Molly Maguires. En nou, verder van de rest melden wij ze wat week weer. En hou de radio op Spanbergen, dan komt alles goed. Oan, tjen.
0: Oan, tot een keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit

voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

van die flesje Bermer. En dan zie je niet een flesje van Noord-Liter, maar ik maak hem zo bad. En ik wist dat smoor, heel idee, maar ik dacht

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Tot in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsute regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekein. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.